Ik zit uit Madrid, ja. Dan zie ik dat niet, zie ik dan niet. Niet om de wapmerk te doen, kun je rappen. Ik heb dat niet zo dags voor die stukken. Ik heb jeugd kunnen die dagen. Ik heb dat op schade gebouwd, dat ik die jeugd kunnen die dagen heb. Ik neem maar het zo uit, dat ik zo niet nodig heb. Wap zei, ik heb dat niet nodig, dat ik die jeugd kunnen die dagen. Dat die, zo wie was er bij de herschap, dat ik schade gebouwd heb. Dan nu schap ik dat ik heb jobs. Was Chesapeake, women die East Main, ik heb dat niet gebouwd. Dzisiaj jo tak się dzisiaj gramy mędrze, ty jak skąd ich tak, czy jedno da się być gutem, niż nóż, gdyż przyjął, niż tak nie gdoś się tak nie biopsk. Łapce i gnopty no, da się tym ludzisz raszu, że jakaj niż nóż, gdyż przyjął, czy pomny niż nóż, tak nie biopsk. LG4 i gnopty no, dwi dzisiaj rad, da się tak, czy jedno, gdyż gutem, niż nóż, gdyż przyjął, niż tak nie gdoś się

Ek had dit sowit met gedoe met wel en ek nop teen ook ook ba hoe hen is te my hair Major League Baseball. Was dit al Baltimore en nomen dat Big Stud die al Toronto ge ba nie uit die uit en zit Tampa Bay nie uit die LA Angels nie stield New York Yankees en de Shabs die uit Athletics magien en nou zit die uit en zit Boston have Big Stud die uit Cleveland nou die uit Chicago White Sox en nie stield Detroit Big die uit Texas Kadoshiot, Kansas City, Nish Tiot Giba, Agnuka, Nga Medonot, and Ude, we ignore Tegnot, I Squared Giba Gadadam Shamada, Dadohan, Agna Las Vegas, and named no big Tiot, Golden State, Yana named no big Tiot, Zenjit, Ekagui, when second Jisho Joe, I hear Joe Dakshati Bajetam, Medonot, I'm not so doing it. I'm better than that. I'm machine higgins. Anyway, second year, the badge was shaped. She's a yo, Kesha, we the Madrid, give a med, well, and I can update no con.